0: te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: I am falling in love with you anyway.
1: En deze. Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot 1 jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Altamirano de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Voordat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had gedaan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten trekken

0: De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Kanyas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 10:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse twee gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: deze.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland.

0: Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tir.

0: tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. In Zuid-Libanon zijn volgens de Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 1:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 2 mei kan er tussen 10 en 2 weer gestart worden bij café-restaurant De Rotterdammer in Stroe voor de 40e editie van de Schaffelaar-toertocht. Deze motorrit heeft een lengte van 190 kilometer en gaat over de binnenwegen van Gelderland en Utrecht. De route wordt ter plekke in de navigatietoestellen ingelezen of kan vooraf worden aangevraagd. Zie voor de uitgebreide informatie de website mtcdeschaffelaar.nl. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 2 mei wordt tussen 8 en 10 uur 's ochtends de Veluwe Krachttour gestart. Dit is een prachtige toerrit over de Veluwe door het Imperium van Midas. Er zitten meer dan 1000 hoogtemeters in het parcours, dus de kuiten worden goed getraind. Er is keuze uit 3 afstanden, 88, 123 of 150 kilometer. Hierdoor is de tocht dus geschikt voor beginnende en sportieve fietsers. Aanmelden kan via fietssport.nl of op de startlocatie aan de Welgelegenweg 9 in Stroe. Op zaterdag 2 mei organiseert de vogelwerkgroep IVN vanaf 8 uur 's ochtends een open meeloopochtend. Dit is een unieke kans om van dichtbij te zien hoe de nestkastcontrole in deze regio in zijn werk gaat. Tijdens deze ochtend controleren de vrijwilligers de bezetting van de kasten voor kleine holenbroeders, zoals de mezen, de bonte vliegenvangers en de boomklevers. U krijgt uitleg over het inventariseren en het belang van dit onderzoek voor de vogels en hoe ze reageren op klimaatverandering. Zowel beginners als ervaren natuurliefhebbers zijn van harte welkom om mee te wandelen en te leren. We verzamelen op de parkeerplaats bij Betabara aan de Van den Berglaan 79 in Voorthuizen. Aanmelden is verplicht, doe je via Aart Mulder via e-mail jamulder@solcon.nl en Solcon is dan met een C. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En het spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranje Terrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde re-enactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jou.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep As The Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stoer en Hoevelaken duurt er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

En dat is het begin van een nieuwe uitzending van Regio Actueel. Zo met het avondzonnetje hier door het raampje in Nijkerk. Heerlijk! Leuk dat je erbij bent. Goedenavond op die 28 april. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Het programma waar jij al jouw nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. Tijdens deze twee uur praat ik jou helemaal bij. En dat is dus tegenwoordig op dinsdagavond. Hè. Van 7 tot 9 zit ik hier op de bak. Vroeger was dat, tot twee weken terug, was dat op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dat hebben we even gewijzigd. Dus ik hoop dat je inmiddels helemaal gewend bent aan dat nieuwe tijdstip. Ik wel, want ik zie tegenwoordig dus hier de zon ondergaan in plaats van dat ik hem gewoon overdag hierboven zie hangen. En ik vind het eigenlijk wel leuk, heerlijk, dat zomerweer sowieso. Maar de zon hier onder zien gaan. Want ik ga altijd, tenminste in de zomer, kom ik hier in het licht aan en ga ik in het donkerte naar huis. Dus dat is natuurlijk een mooie gewaarwording. En het is natuurlijk de day after Koningsdag. Ik hoop dat jij een leuke Koningsdag hebt gehad. Dat je een beetje lol hebt gemaakt met vrienden, familie, kennissen, met wie je ook was. Daar gaan we het zo meteen uiteraard uitgebreid over hebben. Heb je een verzoekplaatje voor de komende uren? Laat het me dan weten. Ik heb een telefoonlijn 033-246-0101. En ik herhaal hem voor de langzame luisteraar. 033-246-0101. Dat is het nummer waarop jij mij de komende twee uur kan...

Ja, en tegenwoordig dus op dinsdagavond van 7 tot 9 A1 Radio Regio Actueel. En we blikken terug vandaag op Koningsdag. Er is verhuisnieuws, de lintjesregen moeten we bespreken. Een recordmarathon is er neergezet. Er is echt heel veel te behandelen hier. En dus dat telefoonnummer 033-246-0101 voor jouw verzoekje.

Chef Special, Afraid of the Dark. Leuk dat je erbij bent. Dit is Regio Actueel, het programma waar je alle nieuwtjes hoort uit de gemeente Barneveld en Nijkerk. En jij kan mij bereiken via 033 246 0101. Via daar kan je je verzoekje indienen. Eerst muziek, maar zometeen blikken we terug op Koningsdag.

Ik heb me laten vertellen dat Waylon binnenkort met nieuwe muziek komt. En dat is een duet samen met René Vroeger. Ja, ik heb af en toe nog wel interessante nieuwtjes hoor. Waylon hoorde je met Wicked Way. Ander nieuws, gisteren hebben jij en ik kunnen genieten van een heerlijke Koningsdag. Het was droog en de zon scheen. En terwijl de koning met zijn familie in Dokkum de boel op stel te zetten, hebben wij dat hier in onze eigen omgeving zelf ook natuurlijk gewoon gedaan. Marktjes, muziek, optochten, op elk mogelijke manier werd Koningsdag goed gevierd. En ik hoop dat jij ook een leuke Koningsdag hebt gehad. Zelf heb ik ook een hele leuke Koningsdag gehad. In Barneveld ben ik geweest en ik heb daar wat gekocht. Ik liep op de markt en ik zag daar iets staan. Ik zag daar staan een fiets. En die fiets die was maar €12,50. En toen dacht ik, ja, tegenwoordig woon ik in Harderwijk en ik kom vroeg uit Barneveld. Dus ik kom nog wel regelmatig in Barneveld om bijvoorbeeld met mijn vrienden af te spreken. Maar ik ga soms ook met de trein en dan had ik altijd last van het feit dat ik overal heen moest lopen. Ja, en dat schoot allemaal niet op. En nu heb ik dus een fiets gekocht en ik kreeg er nog een gratis bel bij ook. Dus dan kan ook nog iedereen aan de kant bellen. Nou ja, dat dus. Weet jij dat ook weer? Ga voor een volledig overzicht wat er in de volledige regio gebeurde naar a1mediagroep.nl. Daar staat namelijk een complete liveblog. Ja, en dit nummer kan natuurlijk niet uitblijven. Hè? Viva Hollandia, Wolter Kroes, om nog even dat oranje gevoel te herhalen. Zometeen meer nieuws hier op A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het zijn brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS. Acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden in de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroeg. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Binnenkort staat hij 6 keer in de Johan Cruijff Arena. En dat terwijl Ajax misschien de play-offs moet spelen. En van de week werd bekend dat Ajax dan uit gaat wijken naar het stadion van FC Volendam, als dat toevallig tegelijk gaat plaatsvinden. Dat over Ajax en Harry Styles met American Girls, die je net hier op A1 Radio hoorde tijdens een regio actueel. En ik vertel jou het nieuws van onze eigen regio eigenlijk. Gemeente Barneveld, gemeente Nijkerk. En daarover gesproken heb ik hier nieuws over de huizenmarkt. Steeds meer mensen die trekken namelijk naar de regio Veluwe-Randmeer. Vooral Harderwijk, Barneveld en Nijkerk groeiden vorig jaar hard. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Harderwijk dat groeide in 2025 het sterkst van de 8 gemeenten in de regio. Per 1000 inwoners kwamen er 12,4 bij. Die groei komt bijna helemaal doordat meer mensen naar Harderwijk verhuisden dan dat er vertrokken. Het aantal geboortes en overlijdens was ook bijna gelijk. Verhuizingen vanuit het buitenland speelden daarbij nauwelijks een rol. Ja, en daar heb ik een aandeel aan, want ik ben dit jaar naar Harderwijk verhuisd. Dus sorry als je daar overlast hebt van meer mensen daar. Ik ben er één van. Ook Barneveld en Nijkerk die groeiden hard. Barneveld kreeg er 12,3 per 1000 inwoners bij. In die gemeente werden ook duidelijk meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Ook verhuisden er meer mensen naar Barneveld dan dat er weggingen. Dus het is groter geworden. En Nijkerk die groeide met 12,2 per 1000 inwoners. Daar komt de groei vooral door nieuwe inwoners uit andere Nederlandse gemeentes. En voor iedereen die nieuw is in onze plaatsen, van harte welkom in deze prachtige regio.
1: Schat,

Zometeen zet ik de bril van historicus op en vertel ik je wat er op deze dag in de geschiedenis gebeurd is. En dat zijn een paar bijzondere feitjes, kan ik je melden. Ook heb ik het telefoonnummer 033-246-0101 voor jouw verzoekje.

Elke week neem ik je mee terug de geschiedenis in. Ik vertel je een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Zoals 1923. Vandaag, 28 april, is er ook weer heel veel gebeurd. Maar op 28 april 1923 wordt het Wembley Stadium in Londen geopend met de Engelse voetbalbekerfinale Bolton Wanderers tegen West Ham United. Kan je nagaan. 1923. Bizar, hè? Meer dan 100 jaar geleden. Op 28 april 1947 begint de Noorse antropoloog Thor Heyerdahl aan zijn expeditie met de Kon-Tiki. De Noor die bouwt van natuurlijke materialen een vlot, genaamd de Kon-Tiki, om na te gaan of de oude cultuur van Peru mogelijk heeft bijgedragen aan de kolonisatie van Polynesië. En in 1996, op 28 april, treedt Charles de Gaulle, als ik het goed uitspreek, af als president van Frankrijk. Zometeen nieuws over een inbeslagname van drugs en wapens in Stroe. Maar nu ben jij weer een aantal feitjes rijker uit de geschiedenis. Volgende week de feitjes van vrijdag, dinsdag 5 mei.

0: was natuurlijk een inkoppertje om deze te draaien. Kenny B met Parijs. Na het historische feitje over de president van Frankrijk.
1: Regio Actueel.
0: Ja, tijdens een grote controle in het buitengebied van Stroe zijn gisteravond en vannacht meerdere overtredingen ontdekt. De actie richtte zich op milieucriminaliteit, zoals het dumpen van drugsafval of normaal afval, illegale jacht en vuurwerk. De politie deelde meerdere boetes uit voor overtredingen van de wet wapens en munitie. Ook werd een kleine hoeveelheid drugs in beslag genomen. Eén persoon is aangehouden omdat hij nog DNA moest afstaan. Daarnaast bleek dat meerdere bestuurders onder invloed waren van alcohol en of drugs. In totaal zijn 25 bekeuringen gegeven voor verschillende verkeersovertredingen. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel, hoor. Mijn naam is Robin Bakkenes en ik breng jou tot 9 uur. Het laatste nieuws uit onze regio en straks naar de klok van 8 uur... nog veel meer nieuws en muziek natuurlijk. Onder andere over de lintjesregen, een recordmarathon die gelopen is... een vergoeding voor het Oosterbosland. Kortom, een vol uur. Maar eerst even een lekker kopje koffie. Daar is het nu wat tijd voor, toch?

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dam. Direct heb ik het over. Oh my god, it's happening, hoorde je hier op A1 Radio. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Het laatste uurtje. 7:50 is het momenteel. En Regio Actueel is een programma waar je alle nieuwtjes uit de regio langs zult komen. En mocht je nou zitten luisteren en normaal denken, normaal gesproken was dit uurtje toch gewoon non-stop. Kon ik gewoon lekker liedjes luisteren. Ja, het spijt me. Maar dat is sinds vorige week veranderd. Ik zit tegenwoordig op deze tijd met Regio Actueel van 7 tot 9 elke dinsdagavond. Ik kom van de zaterdagmiddag en nu doe ik dit gezellig op dinsdagavond. Heb jij een verzoekplaatje voor het komende uur? Ik kan dus eventueel wel zorgen dat er iets gedraaid wordt wat jij leuk vindt. Laat het me dan weten. Ik heb het telefoonnummer 033-246-0101. En voor de langzame luisteraar, ik herhaal hem nog een keertje. 033-246-0101. Dat is het nummer waar jij hem op kan bereiken voor dat verzoekje. Uiteraard is dat van harte welkom. Ik heb net een lekker kopje koffie gezet. Ik drink hem graag zwart. Ik weet niet hoe jij hem graag drinkt. Mag je me ook even laten weten. Maar daar vond ik het wel tijd voor. Uurtje of 7:50. Het mag wel weer. Zometeen veel nieuws uit de gemeente Nijkerk en Barneveld uiteraard. Onder andere nieuws over de lintjesregen, een recordmarathon, een vergoeding voor het Oosterbosbad. Kortom, het is een heel uur vol. Leuk dat je erbij bent. Zeker tot 9 uur met Regio Actueel.
1: Met jou kan ik de hele wereld aan.
2: Al het lokale nieuws uit de regio. Dit is Regio Actueel.

Ed Sheeran hier op A1 Radio. Bij Regio Actueel met nog meer nieuws. Namelijk afgelopen vrijdag, toen was het zover, de lintjesregen. In heel Nederland krijgen mensen een koninklijke onderscheiding. Dat zijn inwoners die zich al jaren inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Op a1mediagroep.nl staat een hele lijst met alle namen die de eer hebben gekregen een lintje op te spelden uit de volledige regio. Eén naam wil ik uitlichten en dat is onze eigen Arjan, die zich al jaar en dag inzet voor onze mooie omroep. Hij heeft een lintje gekregen afgelopen vrijdag hier op het gemeentehuis. Hartstikke verdiend. Hij was heel erg verrast, vertelde hij me net. Hij was net hier even en hij werd helemaal meegeloot. Hij moest mee naar het gemeentehuis komen. Wist van niks, komt daar in een kamertje. Zaten hoor al zijn familieleden en alle belangrijke mensen van A1 Media Groep. Die zaten daar op hem te wachten. Hij was stom verbaasd en geloofde het eigenlijk nog steeds niet. Arjan is hartstikke verdiend, dus hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd. Ander nieuws vanuit Nijkerk. Nijkerk heeft er een sportheld bij. Wim Audians van 80 jaar is feestelijk ontvangen op het gemeentehuis na zijn bijzondere prestatie. Een nieuw Nederlands marathonrecord in de categorie 80+. Hoor je dat? 80+. Dat record liep hij tijdens de marathon van Rotterdam. Wethouder Rohen die sprak haar waardering uit en noemde Wim een inspiratie voor jong en oud. Volgens haar laat hij zien hoe belangrijk een actieve en gezonde levensstijl is. Hij is volgens haar een voorbeeld voor veel mensen in onze gemeente. Nou, dat geloof ik ook, hoor. De Nijkerker begon pas op zijn 50ste met hardlopen, maar groeide uit tot fanatiek marathonloper. Met zijn record in Rotterdam haalde hij zelfs landelijke aandacht. Wat fantastisch. En hopen dat Wim, dat jij dat nog heel erg lang mag doen. Gaan wij genieten van Acta de Munnik, Ren Lenny Ren. Hoe toepasselijk.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen heb ik meer nieuws, onder andere over een woonzorgproject.

Undecided van Rondé hoorde hier op A1 Radio tijdens Regio Actueel. Woonzorgproject De Bagijnhof kan van start gaan in Nijkerk. Wethouder Esther Hoijtink en Bert van den Hoorn van Stichting De Bagijnhof onthulden woensdag het bouwbord. En De Bagijnhof ligt op een rustige plek vlakbij het centrum. En zodra het klaar is, bestaat het uit een monumentale woning en nieuwbouw met 11 zorgappartementen voor mensen met dementie. De gemeenschappelijke voorzieningen komen in het bestaande pand en tussen het monument en de nieuwbouw komt dan een glazen verbinding. Volgens gemeente Nijkerk past dit project binnen hun woonzorgvisie. De gemeente zet in op kleinschalig en huiselijke woonzorgvormen waarin eigen regie, nabijheid van zorg en een vertrouwde leefomgeving centraal staan. Wat een mooi initiatief. Heel veel succes daar. Zometeen meer nieuws naar muziek van Suzanne en Freek.

dit jaar 50 jaar geleden uitgebracht. Dancing Queen van ABBA hier op A1 Radio. Het blijft toch wel een iconisch nummer natuurlijk, hè? Ik blijf het absoluut leuk vinden. De avond valt hier in Nijkerk bij de studio van A1 Mediagroep van A1 Radio. Waar je nu luistert naar Regio Actueel. Wat ook op zijn eindje loopt. Nog 17 minuten zit ik hier voor jou. Ik heb nog wel een paar nieuwtjes, onder andere uit Barneveld. Inwoners van de gemeente Barneveld met een laag inkomen kunnen nog tot en met 30 april, dus nog 2 dagen, een vergoeding aanvragen voor een zomerabonnement voor het Oosterbosbad. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. Voor inwoners van 21 jaar tot de AOW-leeftijd betekent dat dus dat je maximale netto inkomensgrens is €1.464 per maand. En dat is alleenstaand. Voor gehuwden of samenwonenden is dat €2.092. Verdere details hiervan vind je op de website a1mediagroep.nl. Je kan de vergoeding online aanvragen via berekenjerecht.nl met je DigiD. Gebruik je liever een papieren formulier, dat kan uiteraard ook. Maar dan kan je dat aanvragen via telefoonnummer 140342. Bij de aanvraag moet je bewijsstukken van je inkomen meesturen. Nou, weet jij dat ook weer? Oprecht heel erg handig, dus mocht je daarvoor in aanmerking komen, zou ik er zeker even naar kijken als ik jou was.

In 2009 komt deze banger alweer. Hot and Cold van Katy Perry hier op A1 Radio. Ja, dat was hem dan alweer. Twee uurtjes, die vliegen eigenlijk al gewoon voorbij, hè. Voor nu wens ik je een hele fijne avond. Hopelijk spreken we elkaar volgende week dinsdag weer. Van 7 tot 9, regio actueel. Heb een hele fijne week. Geniet van de zon dit weekend. Want het gaat heerlijk gaat die schijnen voor jou en voor mij. Geniet van deze week, geniet van de zon. En dan hoop ik je volgende week weer te spreken. Hoi, hoi!

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
1: Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Terveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
1: Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

What a Girl Wants, Christina Aguilera, die hoorde je naar Rihanna en het nummer Rehab. Het is voorbij, maar de sporen zijn nog overal zichtbaar. De natuurbrand op het atelier Schietkamp bij het Harde is onder controle. Wat begon als een oefening eindigde in een daglange strijd tegen het vuur. Sorry. Brandweer uit het hele land kwam in actie, helikopters in de lucht, slangen op de grond. Alles werd ingezet om het vuur te stoppen. De rook was kilometers ver te zien en te ruiken. In Nunspeet klaagden bewoners over stank en overlast. Wegen gingen dicht, natuurgebieden gingen op slot. Nu is het zijn brandmeester gegeven, maar onder de oppervlakte smeult het nog. Defensie blijft aanwezig om het gebied scherp in de gaten te houden. Burgemeester Celine Blom spreekt van spannende dagen en bedankt de hulpdiensten voor hun inzet. De schade aan de natuur is groot, zwarte vlaktes wat eerst groen was. Het vuur is geblust, maar een nasleep begint nu pas. SOS, Fire in the Sky, dit is Deodato.

hoorde The Cars and Drive uit de jaren 80. Wat ook nog natuurlijk dat plaatje van Deodato, SOS Fire in the Sky. En daartussenin Tim Dawn in de Sandwich met Bite the Bullet. AI Radio, de stem van je regio. Tot het nieuws in het kort, het regionieuws. Martijn Visscher, dit is meer van jou. Een plaatje alweer, ja, vergis je niet, hè. 7 jaar geleden.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio. Bob van Zweden!

WWF en Jupiter uit 1978, eind jaren 70. En daarvoor hadden we natuurlijk meer van jou, Martijn Visscher. Zo voor het nieuws in het kort. Verder met de muziek, batterij. Dit zijn Suzanne.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy. Beyoncé. Ja, een van de dames van natuurlijk Destiny's Child. En If I Were a Boy, Beyoncé. We hadden daarvoor Suzanne en Freek en Batterij van vorig jaar. Succes in Nederlandse hitparades. De Veluwe Randmeren zijn in trek en dat is te merken. Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich te vestigen in plaatsen als Harderwijk, Barneveld en Nijkerk. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Harderwijk die spant de kroon, daar kwamen vorig jaar de meeste inwoners bij. Niet door geboortes, maar simpelweg omdat meer mensen er naartoe verhuisden dan er vertrokken. Ook Barneveld en Nijkerk groeien stevig door. In Barneveld worden bovendien meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. Nijkerk groeit vooral door nieuwe inwoners uit andere delen van Nederland. Het blijft niet bij die drie. Ook Nunspeet en Putten doen het goed. Met groeicijfers ruim boven het landelijke gemiddelde. Opvallend is Putten, ja, waar de bevolking toch groeit, ondanks dat er meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. Aan de andere kant van het verhaal staan Ermelo en Oldebroek. Ja, daar blijft de groei achter. In Ermelo zou zonder nieuwe inwoners zelfs sprake zijn van krimp. De regio is populair, maar dat brengt ook druk met zich mee. Want waar moeten al die nieuwe inwoners wonen? En kunnen wegen, scholen en zorgvoorzieningen de groei wel aan? De Veluwe Randmeren groeien, maar de uitdagingen die groeien mee. Maar we zijn Nederlanders, hè? We zijn sterk. We zijn geen watjes, zeg maar. Er 2000, hier dus doe maar. En het gaat over een watje.

watje. Nee, we zijn geen watjes hier in de regio van de Veluwe, de Noordwest-Veluwe. Jorden, doe maar uit het jaar 2000. Een van de laatste singles, kan ik je zeggen. Radio. Voor het Nederlandstalige gebeuren gaan we naar de beat van Driver's Seat. Sniff van het eerst, je weet wel, uit de jaren 80. En ik zeg beat, want het kwam uit het album The Driving Beat uit de jaren 80. Na dit nummer kan je luisteren naar een plaatje uit 1992. Dat heet LSI en is van de Shaman. Doors hier op de stem van je regio.

0: 1992 alweer.
1: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

Down, 26 jaar geleden, Yo, the Honeys. Het laatste nummer van dit uur is van Jimmy Nail en komt uit 1992 en heet Ain't No Doubt. Na 6 uur ben je terug, dan is het goedenavond, zeg maar, van het programma van Zweden. En dan gaan we echt de kickstart echt aantrappen natuurlijk met wat dansbare muziek voor de zaterdagavond. Vanavond hebben we ook nog DJ Tony, Studio G en natuurlijk de heren van Country.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechtersloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio. A1 Radio.
1: Pop van Zweden.

jaren 70 hun eerste successen boekte met onder andere The Year of the Session, bij wijze van spreken. Ja, en in de jaren 80, eind jaren 70, brachten ze dit nummer uit. Zoals een hit in de jaren 80. En dat werd uitgebracht in 1979. Mag ik deze

in terug te gooien. Lang geleden Heaven 17 en Temptation op AI Radio. Daarvoor hadden we Michael Bublé hier samen met Nelly Furtado. En we gingen dansen. Ja, een klein leuk gezellig langzaam dansje met Quando, Quando, Quando 2015. De beats gaan sneller. De show wordt strakker. Volgens mij tot 7 uur met

Deze man kwam uit Korea, het heette Psy. En het nummer heette Gangnam Style, stond week nummer 1. Daarvoor hadden we Shine Your Light, Master KG samen met David Guetta. En hij kreeg op een bedrijventerrein in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. Wel kregen twee brandweerlieden door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door de ambulance en konden daarna weer aan de slag. De brand is onder controle, maar er komt nog steeds rook vrij bij het nablussen van de sloopwerkzaamheden. Het advies om deuren en ramen gesloten te houden blijft gelden voor de mensen in de omgeving Ermelo en Harderwijk die last hebben van de rook. Dan weet je dat in ieder geval. Aan je radio, de stem van je regio, wat een nare bericht allemaal. En toch dan ook wel weer die andere brand die geblust is. Wat nog wel een beetje nasmeel. Dus daar blijft het oogje, oftewel het snotje, de boel in de gaten houden. Ze houden in het snotje, zo moet ik het zeggen. Jazeker wel. Aan je radio, van Zweden tot 7 uur met Andreas Johnson. Dit is Glorious.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio. Pop van Zweden.

China in Your Head uit 1987. Je hoorde T-Pow. Mooie plaat was dat destijds. Wat ook nog Montel Jordan, This Is How We Do It. Van Andreas Johnson en Glorious. En wat ook nog nieuws in het kort. In een secondje of 40, zeg maar. Je luistert naar AI Radio. We hebben klaarstaan voor je Shaggy met Angel. Maar eerst, keep the fire burning. Dit is Gwen McGray.

Zo rond de 10 en 12 graden en meestal bewolkt. In de vroege uur is het nog redelijk rustig, met af en toe een droge periode tussen de wolken door. In de middag rond het middaguur neemt de kans op buien duidelijk toe. Het gaat om korte wisselende regenbuien, niet continu regen. En tussendoor kan het even opklaren, maar het blijft instabiel. De temperaturen lopen op naar ongeveer 17 tot 18 graden, maar de wind en buien voelt het soms wat frisser aan. Er staat een matige zuidwesterwind die bij buien eventueel kan aantrekken. Dat maakt het buiten wat frisser dan het getal, zeg maar. En op de avond later op de dag neemt de buienactiviteit iets af, maar helemaal droog wordt het waarschijnlijk niet. Temperatuur zakt richting de 11 tot 13 graden. Samengevat, wisselvallig lenteweer. Zon en wolken, maar vooral ook buien. Het is zacht, 18 graden ongeveer, maar geen stabiel droog weer. Paraplu of regenjas is handig als je naar buiten gaat. Tot zover het iets toch wel een beetje uitgebreide weerbericht voor morgen 3 mei, kan ik je zeggen. En dan is het 4 mei, dan begrijp je natuurlijk wel dat je s'avonds om 8 uur eventjes de slachtoffers van de oorlog moeten gaan herdenken. Dan is het 2 minuten stil. Dit is Jimmy Bohorn op de zaterdagavond, de kickstart van je zaterdagavond. Een Dance Across the Floor uit 1978.

Moon. We hebben nog voor je de Waterboys, The Hole of the Moon. En dan is het 7 uur tijd voor de heren van Counter Nederland, Timo van Ark. En de groep die om hem heen gebouwd is. Alles is afgestemd op Timo. De held van de omroep, zeg maar. Ik ben er volgende week weer. Tot dan en een mooi weekend. Bye bye.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: nummer, country en bluegrass. En voor de rest ga ik allemaal niet noemen, want we hebben zoveel mogelijkheden. Daar ga ik allemaal niet meer elke week aan beginnen. En ja, wat ik wel moet vertellen is natuurlijk wie er allemaal zijn. Nou, allemaal op een rijtje gaan staan. Jos, goedenavond.
1: Goedenavond, Tima.
0: Ab.
2: Heel gezellig, hè, Tima.
0: Ja, lekker, hè. Ja. Luc.
3: Goedenavond.
0: En dan Henny zit op de achtergrond.
4: Hallo.
0: Oh, hij hoort hem wel. En dan Valerie is er weer voor de koffie, de thee, limonade, social media en alles wat. En Johan natuurlijk als belangrijkste, de techniek. Want als we dat niet hebben, dan weet ik niet wat we hadden gedaan. Dan konden we echt naar huis.
1: Dan hadden we thuis gezeten.
0: Ja, dan hadden we thuis gezeten dus. Goed, en we begonnen dan onze uitzending met Marty Stewart. Met samen met Buck Trent. Cheer the woodpile down. Dacht ik.
1: Ja, ongeveer.
0: Ja, hè? Er zit wel aan de vlek dicht in de
1: buurt. Is het redelijk in de buurt,
0: ja. Ja, nee, gelukkig.
1: Tear the woodpile down.
0: Oh, mag ook.
1: Ja, wat jij wil.
0: Ja, ik vind het prima. Ja, als er maar muziek uitkomt.
1: Ja, is het gekke met het Engels. Want het kan ook tear zijn, maar dan betekent het iets anders.
0: Oh.
1: En dan schrijf je exact hetzelfde. Dus ik snap je verwarring wel.
0: Ah, goed, ik

0: ben al best een aantal jaren een beetje echt fan van Blue Highway. Waren er niet ook dat ik ze zelf live heb gezien toen ik in Amerika was. En zelfs nog met ze op de foto staan.
1: Zo.
0: Maar dan praten we alweer over 15 jaar geleden inmiddels. Wat ik altijd jammer heb gevonden is dat een van mijn favoriete dobo-spelers die ging de band uit. En, maar goed, hebben ze weer een andere en dan gaat, dat klinkt het allemaal weer net zo mooi. Dus dat maakt niet uit. Ze hebben een live album opgenomen in de East Tennessee State University, ETSU. En dat is anderhalve maand geleden uitgebracht. Ik heb deze uitzendingen heel veel nieuwe muziek. Anderhalve maand geleden uitgebracht. Een live opname. En als je het begin hoort, dan heb je dat niet eens in de gaten. Maar het is echt live. Blue Highway met als gast Barry Bales. En het nummer Tears, daar heb je Tears, zie je?
1: Oh, ja.
0: Fell on Missouri.

0: En echt live, hè?
1: En applaus, ja.
0: Ja, ja, ja. Blue Highway, natuurlijk applaus. Terecht.
1: Ja, nee, ik snap het wel, hoor. Dat niet van, maar ja. Het is toch weer live muziek. Dat vind ik toch wel weer leuk.
0: Mooi, hè? Ja, ja, heel mooi.
1: En we hebben vandaag nog meer, denk ik, is live. Dus dat komt wel.
0: We gaan het zien.
1: Ab, jij had ook weer wat. Toch?
2: Ja, ik heb altijd wat. Ik heb een onderwerp, hè, dat weet je. Ik heb altijd een onderwerp mee.
1: Jij hebt onderwerp, ja.
2: En het onderwerp van vanavond is de zon en de maan.
1: Ah.
2: Zon en maan. Ik heb alleen maar liedjes met zon en maan.
1: Maar hebben we dat vanavond nog?
2: Ja, natuurlijk wel, natuurlijk wel. En de eerste die ik ga draaien is de 28-jarige Zach Topp. Dat is een countryzanger uit Sunnyside in Washington. Dat ligt helemaal in het noordwesten van Amerika. Hij begon al heel jong met zijn broers een bluegrass-formatie. En heette Top String. En in 2015 besloot hij te gaan studeren mechanical engineering. En dat deed hij in Boulder in Colorado. Maar al na zijn eerste jaar is hij daarmee gestopt, Timmer. Want de muziek dreef hem naar Nashville.
1: Hey.
2: En daar begon hij muziekcarrière. Hij heeft inmiddels 3 albums gemaakt. En van zijn tweede album met de mooie titel Cold Beer and Country Music uit 2024 draai ik het nummer There's the Sun. MUZIEK

0: There's the sun. Ik hoop dat hij nog even blijft.
1: Ja, nog even wel, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Mooi.
0: Maar heel goed, mooi. Ik heb dus ook wel begrepen dat we vanavond ook nog een keer de maan gaan zien.
1: Rustig blijven luisteren, team. Ja. Er komt zoveel moois voorbij.
0: Oh, fantastisch weer. Ik geniet er nu al van. Kunnen nagaan. Jos, wat heb jij met Tony Triska en die Molly Tuttle?
2: Nou ja, ik heb niks bijzonders verder met ze of zo, maar ik luister wel graag naar hun muziek.
0: Oh, ik ook.
2: Nee, dan is het goed, ja. Hey, Tony Triska, die heeft in 2024 het album Earl Jam uitgebracht. En dat zijn allemaal nummers die hij heeft bewerkt in de coronatijd. Dit willen we allemaal vergeten, die tijd. Maar daar is wel heel veel mooie muziek uit voortgekomen. Dat mensen dus heel veel thuis zaten en aan het werk gingen. En hij had zoveel materiaal gemaakt dat onlangs... ik zei al, ik heb veel nieuwe muziek. Earl Jam 2 is uitgekomen.
0: Ah.
2: En daarop laat je zich ook weer bijstaan door diverse andere artiesten. Waaronder inderdaad in dit geval Molly Tuttle. En die zingen het hele bekende Red River.

0: this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Ja, onbegrijpelijk, hè?
2: Dat hij nog langskomt ook zelf, hè?
1: Ja, nou, even om de hoek kijken.
2: Dankjewel, Tony.
1: Ik zag hem net hier op de hoek bij de deur.
2: Ik dacht dat Molly er ook was, maar...
3: Hey, it's Molly Tuttle, ja, and you're listening to Countryland.
4: Nou, als je even een kopje koffie inschenkt, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, ik denk dat Tony wel wat sterker wil. Goed, dan even kijken. Oh, heb jij weer Jesse Jokoi?
4: Ja, we blijven in de staat Washington.
1: Oh, lekker.
4: Want net als die Zack Top is ook Jesse Jokoi geboren in die staat. En ook zij verhuisde naar Nashville om daar een levende muziek te beginnen. En wat mij betreft met succes, want je weet, Tim, ik ben groot fan van haar muziek. En op haar meest recente album, Cul-de-sac Kid, dat vorig jaar verscheen, heeft ze voor het eerst ruimte gemaakt voor een cover. Ze schrijft altijd alle nummers zelf. Mm-hmm. Maar ze is heel groot liefhebber van Brooks & Dunn. En zij vond het nodig om dat bekende nummer Neon Moon op haar nieuwe album te zetten. En Neon Moon, dat stond op het debuutalbum van Brooks & Dunn in 1992.
1: Zo lang alweer?
4: Ja. Maar ook bij Jesse Jokoi is dit nummer in zeer goede handen. Luister maar naar haar versie van Neon Moon.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: Goed, het is weer het moment voor het vinyl. En dat gaan we doen deze keer met Henny.
2: Ja, goedenavond allemaal.
1: Dag Henny.
2: Hoi.
1: Leuk dat je weer bent.
2: Ja,
1: hebt
2: gezellig,
1: kunnen vinden hierheen.
2: Hé, hoe ging het? Ja, hartstikke goed.
1: Ja?
2: Goeie rit gehad, dus
1: ja,
2: heel gezellig was
1: fijn.
2: Het onderweg.
1: Ja.
2: Ja, ik wou even wat... Ja, ik kan een beetje vertellen over mijn album die ik mee heb genomen van de Bammy Brothers.
1: Oh joh.
2: Ja, die hebben heel veel vinylplaten gemaakt. En deze komt uit 1987. Close Enough for Country. Dat is een hele mooie album met nummers die ze nog nooit hebben uitgebracht op geen LP, nergens staat je op. En ja, ik vond het heel leuk om een nummer eruit te kiezen. En het is heel toepasselijk, het gaat over zaterdag. Ze blikken terug op hun jeugd.
1: Oh.
2: En wat ze allemaal hebben meegemaakt daar in Florida. En vooral op het hoogtepunt is de zaterdag van hun waren ze vrij. En je kan gaan luisteren naar het mooie nummer Saturday.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.

0: Ja, dat was Colebrook Road en het nummer Wise Old Owl. En dat is een band die komt uit Harrisburg, Pennsylvania. En ik geloof dat ik daar nog ooit een keer doorheen gereden ben.
1: Ja, als je in Amerika geweest bent, kom je toch wel over heel veel, door heel veel staten.
0: Ja, want in Pennsylvania, Williamsport, Pennsylvania, dat is het hoofdkwartier van het Little League Baseball. Dus daar was ik toen voor het honkbalschijzer.
1: Oh ja, maar jij gaat voor twee dingen dan.
0: En toen ben ik volgens mij ook door Harrisburg gekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi nummer.
1: Prachtig. En
0: next.
1: Dan, Mandolin Orange.
2: Ja, we gaan van de maan weer terug naar de zon. Ja,
1: het gaat wel snel, hè?
2: Het is nog steeds wennen aan die naam Watch House. Hè? De band die we inderdaad voorheen kenden onder een veel mooiere naam in mijn ogen. Mandolin Orange, dat is 10 keer mooier. En het vreemde is dat ze hun oude werk nu allemaal opnieuw hebben uitgebracht onder die nieuwe naam Watch House.
1: Oh.
2: Ja, ik ben gek op hun muziek. We zijn er nog geweest samen.
0: Ja,
2: trouwens,
0: zeker. Broers, ja, we zijn, ja, die kan ik me nog wel herinneren.
2: Die wel. We gaan er niet op door.
0: Nee, we gaan er niet over uitwijken.
2: Ja. Ik heb ze ook nog gezien in Dallas in Texas. 2 jaar terug toen ik daar was met mijn vrouw. Was ook geweldig. En toen speelde ze helaas niet het nummer waar we nu naar gaan luisteren. En dat is wat mij betreft hun allermooiste song. En gaat hem even lekker zitten en in stilte luisteren naar het prachtige nummer Into the Sun.

0: Nou, dan gaan we rustig aan naar het einde van het mooie nummer. Wat hebben we daarvan kunnen genieten?
1: Is het mooi of niet? Hè?
0: Ja, prachtig.
2: Schitterend echt.
0: Ja, ik heb wel geen verstand van muziek, maar ik vond dit toch wel mooi.
1: Nee, je luistert nooit, hè?
0: Nee, ik luister nooit. Nee, nee ik koop ze en dan leg ik ze in de koelkast. En...
1: Oh, oké. Okay. Dan trekken ze krom, dat weet je, hè, die platen. Nou, laat maar.
2: Daarom kan hij er niet naar luisteren. Ach, jongen.
1: Mandarin Orange was dat, jongens. Ja. Into the Sun. Schitterend.
0: Dankjewel, Ab. The Country Gentlemen.
2: Ja, nieuw hoofdstuk. De Country Gentlemen die zijn al zo lang als ik mij kan herinneren, ik weet niet hoeveel jaren, al actief. Ik heb hier een album, we gaan weer naar vinyl. Dat is uit 1973. En dan staat er een hele mooie foto achterop met de bezetting van de band in die tijd. En dat is toch, vind ik, een bezetting dat je denkt van... Wauw. Bill Emerson, Charlie Waller, Doyle Lawson en Bill Yates. En als ik dan zelf met die laatste twee allebei in 2011 heb kunnen praten... en op de foto sta, dan krijg ik daar gewoon weer kippenvel als ik daaraan denk. Op dit album worden ze dan nog eens bijgestaan... door ook niemand minder dan Mike Aldridge... van The Seldom Scene. Ricky Skaggs. Nou, die heeft ook overal natuurlijk gespeeld. En er zit ook een Al Rogers bij op de drums. Maar die andere twee namen, Mike Aldridge, Ricky Skaggs natuurlijk. Het is een onwaarschijnlijke bezetting. En ja, dan staat daar een nummer op... wat ik al zo lang een schitterend mooi nummer vind. En dat is Casey's Last Ride.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, fantastisch.
1: Nou.
0: Ik heb die meegezongen, eigenlijk niet erg vinden.
1: Ik wel.
0: Ja, ik heb vorige week meegezongen, maar ja, goed.
1: Nou, dat was ook gezellig.
0: Ja, wel gelachen.
2: Kunnen mensen bellen, zeker dan niet?
1: Ik heb er nog bij mijn hoofd van.
0: Ja, of ik niet mee wil zingen, want niet meer. Ze betalen zelfs geld voor, om mij niet mee te laten zingen.
2: Terecht.
0: Ja, dat is... Goed, we gaan van de zon naar de maan.
2: Oh, je hebt hem door.
0: Ja.
2: Ja, nee, daar zit een soort, we meanderen van de zon naar de maan, zou ik maar zeggen. Ja, binnenkort trekken de heren Tom Hughes en Eric Brace weer door Europa. En ook door ons land.
0: Ja, ik heb het begrepen.
2: En voor een paar optredens. En de afgelopen maanden verschenen kort na elkaar twee nieuwe albums. Eerst verscheen Circle and Square. Dat is een album van het duo Eric Brace en Tom Hughes. En kort daarna bracht Tom Hughes ook nog een solo-album uit met de titel Ring a Bellin. En van beide albums zal ik dit jaar nog wel wat draaien, Tieme.
0: Oh, is goed.
2: Maar vanavond gaan we terug naar het album Wall Dogs uit 2024... dat Tom Hughes uitbracht samen met Tim Stafford, de oprichter van de bluegrass-formatie Blue Highway. En die hebben we gehoord, hè, de eerste uur.
1: Die hadden we al.
2: Lijfelijk gehoord zelfs. En hij speelde ook nog als gitarist bij de Union Station. En dat is een band van een dame die ik niet zo goed ken, Alison Krauss. Maar,
0: nee, ja, is mij ook onbekend.
2: Misschien dat jullie dat weten. En, geintje Luc. En tevens wist je ook schrijven van een heel mooi boek, denk ik. Dat moet ik nog een keertje achteraan. Still Inside, The Tony Rice Story. Er schijnt een heel mooi boek over geschreven te hebben. En als hij een boek over Tony Rice schrijft, dat klinkt als mooi. We gaan naar het album luisteren. Het album is Wall Dogs. En op dat album staat het hele mooie nummer South Moon Under.

0: south moon under.
1: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.
2: Nou, ze komen allemaal voorbij hier, hè?
3: Ja, die komen met de koeken binnen, denk ik. Zo.
2: Oh, dat, ja. Ieder oh, waar zei dat met die koeken?
3: Ja, ja.
4: Maar, oh, maar dat komt ook met die achterdeuren openstaan. Die loodjes lopen langs en ze zijn meteen weer weg.
2: Ja, jammer, hè?
4: Ja.
2: Ja, ik had zo graag even een handtekening willen hebben.
4: Nou ja, de volgende keer.
2: Ja, is goed.
4: We gaan naar Asheville, North Carolina.
2: Oh, ja.
4: Dat is niet erg, vind.
2: Nee,
4: je kan gewoon blijven zitten. Niet jas aan zitten, je hoeft geen jas aan te doen of zo.
2: Ik doe mijn ogen dicht en dan zie ik het wel van zelf aan de binnenkant van mijn ogen.
4: Okay. Uit Asheville, North Carolina, komt het duo Zoe en Cloyd. En die heb ik een paar jaar geleden volgens mij voor het eerst ontdekt. Ben ik die tegengekomen. En ik kan me niet meer zo herinneren, maar volgens mij heb ik al eens eerder wat van hun in Countryland gedraaid. Maar
2: volgens mij ook. Die naam komt me wel bekend voor.
4: Toch wel, ja. Gezien de tijd houden we het lekker kort. Een andere keer als ik ze weer eens draai, zal ik er misschien wat meer over kunnen vertellen. Maar we gaan nu gewoon lekker luisteren naar De Buren. Het nummer heet Neighbor.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Tweede uur van Kantenland houden we weer zo heel vrolijk doorgaan met al die muziekstijlen. Ik ga ze niet noemen. Ik ga ze niet noemen, anders ben ik het half programma
1: bezig. Heavy metal.
2: Nee.
0: Wanneer beginnen we daarmee?
1: Punk.
0: Punk ook?
1: Ja. Nee.
0: Oh?
1: Oh, dat ben ik verkeerd, sorry.
0: Oh, dat is de verkeerde playlist.
1: Oh.
0: Ja, die moet je morgenavond draaien.
1: Ik begin er niet aan.
0: Americana. Dat wel, ja.
1: Dat wel.
0: Goed, dat was dus Kerry Hessler en Hard Rain. En dat was een nummer van Luc.
3: Ja.
0: Zeg het eens, Luc.
3: Ik dacht, het is Kerry Hessler. Ik denk niet dat we ooit iets in de uitzending hebben gedraaid van haar.
0: Jawel.
3: Ja, misschien al wel heel lang geleden, hoor. Maar
1: ja.
3: Ik dacht, het is wel heel leuk om weer eens een keer zo'n artiest te pakken. Want
0: ja.
3: Ja.
0: Ja, en wat ik van de vorige keer begreep, vond je het ook fijn om dus weer een keer even naar de dames te kijken, ja, en te luisteren.
3: Ja, sowieso vind ik het belangrijk dat we heel veel dames, bandjes, dames draaien in deze prachtige Countryland uitzendingen. Dus vandaar, nu gekozen voor Kerry Hessler.
0: Maar goed, we willen ook wel weten, misschien hebben we daar hulp voor, welke artiesten of daar meedoen aan dit nummer.
1: Zal ik hem...

0: Gespeeld bij de Union Station.
1: Ja, precies.
2: Wie niet, kun je haast zeggen.
1: Ja.
2: Die hebben heel veel mensen.
1: Jim van Cleef heeft ook in, bij Doyle Awesome gespeeld, weer, bijvoorbeeld.
3: Want het is het wereldje klein.
1: Ja, maar nou, nee, het wereldje is behoorlijk groot, maar ja. Iedereen doet het naar elkaar natuurlijk.
3: Oh, ja.
1: En daarom, ik heb al jaren geleden besloten om niet bij te houden wie in welke band zit. Want zodra je door hebt, is het weer anders.
3: Ja. Gaan we zeker niet doen. Maar wat wel bekend is en blijft, is dat Waylon Jennings bij Ab zich eigen gemeld heeft.
2: Ja, met de zon.
3: Met de zon alweer.
2: Badmuts weer op. Ja, ik heb al eerder muziek gedraaid van het onwaarschijnlijk mooie album Waylon Sings Old Harlan. En dat album uit 1967 van die meneer Waylon Jennings bevat alleen maar nummers die zijn geschreven door die geweldige songwriter Harlan Howard. En het is echt een fenomeen, die man. En ik heb me nu te bedenken, kan ik misschien ook een keertje een item van maken dat ik alleen maar muziek van Harlan Howard meeneem. Andere keer. Wat heeft hij gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan de klassieke Heartaches by the Number. En dat nummer, dat heb ik nog even vandaag nagekeken, die kent ruim 150 verschillende versies. Die gaan we niet alle 150 draaien.
3: Oh, dacht wel.
2: Nee. Maar je kent met die, ik kies zelden voor echte de klassiekers of de bekende nummers, maar veel liever voor de meer onbekendere nummers. Zo ook nu, want we gaan luisteren naar Waylon Jennings met Sunset and Vine.

0: wish I'd never seen sunset by. Waylon Jennings. Fantastisch, mooi, toch?
1: Nou, lekker toch, man.
0: Ja. Maar was hij geen huisgenoot van Johnny Kiss?
1: Daar doe ik geen uitspraken over. Ik ga nooit over de persoonlijke intriges iets vertellen.
0: Ja. Nee, ik heb zo'n groot boek thuis. En
1: dat zou kunnen.
0: Daar staat heel veel over.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik sluit het niet uit.
0: En ik heb de film gezien ook.
1: Ook nog?
0: Ja, dus daar kwam het in voor.
1: Waar haal je die tijd vandaan?
0: Ja.
2: Onbesnappelijk.
1: Ja, onbesnappelijk.
0: Onbesnappelijk, ja. Ja. En maar Jos, jij ook nog weer een keer. Darren Brooks en...
2: Nee, Darren en Brooke.
0: Oh ja, en Brooke en Aldridge.
2: Aldridge. Darren en Brooke Aldridge. Dat is een echtpaar.
0: Ja, dat wist
2: je al. Dat wist je al, hè? Wist je trouwens dat Darren, de man dus... enige tijd ook nog lid is geweest van The Country Gentlemen... in de latere jaren van de band. Ja, ja, heeft hij nog korte tijd... Hij heeft ook bij The Country Gentlemen nog even gezeten. Maar Darren en Brooke als echtpaar en met de band waarmee ze spelen... fabuleus. En wat ik het zo ontzettend leuk vind... Ik was in Amerika dus in 2000... De eerste keer dat ik bij het Mac Festival was. Was dat in 2010 of misschien was 2011, ik weet niet meer welke van de keer het was. Daar speelden zij. Gewoon een gerenommeerde bluegrass band, al jaren. En er stond daar op zaterdagmiddag, hebben ze altijd de Kids Stage. Stond daar de Snyder Family Band. Met Samantha, 11 jaar. Met, broertje Zeb, ik geloof 13 of 14. Zo. En dan kijk je nu zo'n 10 tot 15 jaar later... en daar staat Samantha's

0: Snyder dus in de band van Darren en Brooke Aldridge de fiddle te spelen.
1: Mooi.
0: Fabuleuze fiddler is dat, Samantha Snyder, absoluut. Weer een heel recent album, een nieuwe uitgebracht eerder dit jaar, 2026, van Darren en Brooke Aldridge. En het is tijd voor wat gospelmuziek. Ze hebben een gospelalbum uitgebracht. En op dat album staat dit echt hele mooie You Don't Knock.

0: Heb je eruit gekozen?
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Ik, echt, ik zie nog een naam. Hebben we het daar al over gehad?
1: De naam die achter, ja? Die achter Darren en Brooke Aldridge zat, ik wou het net zeggen. Ze werden hier bijgestaan door John Cohen.
0: Ja, kijk, ik hou ze wel bij, hoor. Ik ben wil blij het graag
1: dat je,
0: weten.
1: Ja, ik ben blij dat je hem in de gaten houdt.
2: Vlijmscherp is hij weer.
1: Ja. Ja. Absoluut.
0: Goed, dan kan je wel slapen.
1: Heel mooi, heel mooi. Ja. Het is echt weer genieten, dit. Toch?
0: Dan gaan we weer naar Vaniel, hè?
2: Nee, geen vernieuw. Nee. Deze niet. Nee. Maar wat we wel gaan doen, over een paar weken gaan we wat leuks doen, Timo.
0: Ah joh.
2: Ja joh, want over een paar weken gaan we een levende legende zien optreden.
0: Oh ja.
2: En ik moet zeggen, daar kijk ik steeds meer zin in. We hebben het uiteraard over mevrouw Emmylou Harris. En zij speelt woensdag 20 mei in De Doelen in Rotterdam. Met als speciale gast ook nog Jim Lauderdale. Dus dat wordt denk ik heel mooi. Maar ik ben ook best wel benieuwd of iemand van 79 jaar nog klinkt nu. Hè? Dat is natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dat moeten we even afwachten. Maar hoe het ook afloopt, we hebben altijd nog haar onwaarschijnlijk mooie albums om die eindeloos te gaan draaien.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat gaan we nu ook doen. Althans, we gaan een nummer van haar draaien. Een plaat Evangeline, dat is een album uit 1981. En op die plaat staat een hele mooie versie van een jazz standard uit de jaren 40. En de titel van het nummer is How High the Moon.

0: Ook mag ik zeggen dat deze dame veelzijdig is in haar muziekstijlen?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker. En een paar muzikanten erbij, hè? Ja.
0: Oh.
1: Tony Rice op gitaar hoorden wij, dames en heren.
0: Ja. Oh.
1: Dat kan mooi, ja.
0: Jos?
1: Nee, dan zeg je niet iemand hier.
0: Ach, Jos. Ja. Ja. Wat hoor jij dan weer?
2: Nou ja, Tony Rice op gitaar. Oh, ja. Maar je hoorde dat gitaarspel, toch?
0: Ja,
2: je zit
0: ja,
2: heel luisteren, stiekem.
0: Ik heb het wel geprobeerd.
2: Oké, okay, nee man, maar dat is toch niet... Het is al onwaarschijnlijk.
0: Zeker, zeker,
2: onwaarschijnlijk.
0: Zeker. Maar goed, ah, ja. Jos, wat heb jij met Shelby Means en die Joel of Joel?
2: Joel Timmons.
0: Timmons.
2: Nou, met die laatste heb ik op dit moment eerlijk gezegd nog helemaal niets... want die naam kwam mij niet bekend voor. Maar ja, Shelby Means heeft hem uitgenodigd. Dus Shelby Means was de bassiste van de band van Molly Tuttle, Golden Highway.
0: Oh, ja.
2: En ik was echt eventjes ontdaan toen aangekondigd werd... dat Molly Tuttle de band Golden Highway ging ontbinden. Dat is dus afgelopen jaar gebeurd.
0: Hm.
2: En Molly Tuttle is weer een nieuwe band gestart. En ik heb er nog weinig of niks van gehoord. Maar ik denk meer in de Americana hoek, ook met een drumstel. Ook weer een all-female, allemaal vrouwen.
0: Ja.
2: Ook met een drumstel erbij en zo. Dus het is echt weer een beetje ander geluid. En, maar ja... Toen heeft die Shelby Means, die bassiste, heeft gezegd... dan ga ik ook maar weer eens even een soloalbum uitmaken. Kijk, en toen werd ik weer heel blij. En nou, daar heeft dus die Joel Timmons bij uitgenodigd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet weet of die zal ook een instrument spelen daarbij, neem ik aan. Of misschien wel harmonie zingen, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar dat komt omdat ik gewoon helemaal weg ben van die stem van Shelby Means. Dit is High Plains, Wyoming.

0: dat zijn van die nummers, die moet je echt tot het laatste toontje. Ja, Shelby Means.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Echt, ja. Ik vind het fantastisch, inderdaad, net wat je zegt. Echt.
1: Ja.
0: En ik zei dus bij Molly Tuttle en Golden Highway. En daarvoor bij Della May.
1: Oh, die ook nog?
0: Ja. Het is echt weer zo'n dame die... wat ik zei. Dus dat heb ik dan weer wel bijgehouden.
1: Ja.
0: Next.
1: Next, Elmar. Drayton Farley.
2: Ja, een geweldig songwriter uit Huntsville. Of uit de omgeving van Huntsville in Alabama. En daar zag ik hem een paar jaar terug spelen. En die heeft me helemaal ingepakt. Die vindt zo onwaarschijnlijk goed. Een paar hele mooie platen gemaakt. En het doet even kort. Zijn vorige album, 20 on High, kwam uit in 2023. En we blijven weer bij de maan. Of we zijn weer bij de maan aanbeland trouwens, Tieme. En er staat ook een schitterend nummer op. Een heel mooi rustig nummer. Gaan we lekker naar luisteren. Die Alabama Moon.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Timon?
3: Ja, ik zit alweer klaar.
2: Ja.
3: Wat gaan we doen vandaag?
2: Heb jij een kaartje al?
3: Ja, ik heb
2: Je kan tegenwoordig gewoon mobiel inchecken of zo.
3: Ja, ik kan gewoon mobiel.
2: Oké. We gaan luisteren naar de band genaamd Carson Peters en Iron Mountain.
3: Oh, die.
2: En dat zijn Carson Peters. Het is dus de man waar het naar genoemd is, zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: James McDowell, Taylor Parks, Henry Burgess en Jake Goforth. En als ik dat dan zo lees, dan draaien ze best wel een poosje mee. Zijn ook al bij de Grand Ole Opry regelmatig geweest. Okay. Ook internationaal bezig en zo. En toch is het zeg maar een naam die voor mij dan weer relatief nieuw is.
3: Ja.
2: Maar zo gaat dat. Ik zeg altijd, je kan nooit iedereen kennen. En dan komt er een naam naar boven drijven dat ik denk van, hey.
3: Maar ja, als jij in zo'n trein zit en je moet iedereen kennen, dan wordt het ook wat.
2: Nee, dan wordt iedereen een handje geven dat je uitstapt. Dat is ook weer zo wat, hè?
3: Ja.
2: Dus, maar goed, ze zitten wel in diezelfde oude trein weer.
3: Ach, toch wel?
2: Ja, the same old train.

0: Nou ja, goed. Ik vond die trein precies goed gaan zoals het hoorde.
1: Ging lekker, hè?
0: Al was het een oude trein.
1: Ja, maar hij boemelde lekker door.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, we gaan op het moment even over naar een minder leuk item.
1: Ja,
0: of item
1: want,
0: niet.
1: Ja,
0: het is,
1: nee, ja.
0: Ja, hoe moet je het noemen?
1: Een gebeurtenis.
0: Een gebeurtenis. Een van onze bekendste... Het is een countryzanger. Maar hij had wel zijn eigen
1: een rebel,
0: stijl.
1: Hè?
0: Een rebel,
1: een beetje een rebel.
0: Ja, we hebben jammer genoeg niet hier in Bijnevat gehad. Maar
1: nee.
0: Een rebellenhonk.
1: Nee, dat had helemaal leuk geweest. Ja. Een rebel in het rebellenhonk. Dat, ja. Dat gaat niet meer gebeuren.
0: Als ik nu de foto's bekijk, dan heeft hij in zijn jaren nog wel het een en ander aan kapsels gehad. Een zanger die dus eigenlijk wel bijna iedereen kon vermaken. David Allan Coe. Hij is 29 april is die overleden. En wij draaien graag muziek van hem. Eigenlijk weinig gedaan in onze uitzendingen. Maar goed, nu is het toch het moment dat Ain't Gonna Let You Go Again door hem wordt gezongen.

0: Ja, het leven van David Allan Coe gaat voorbij. Maar de muziek niet. Want we hebben nog heel veel muziek van hem. En dat laten we graag horen.
1: Kunnen we altijd draaien, Tim.
0: Ja.
2: Maar je kan wel zeggen, hij heeft nog een respectabele leeftijd bereikt. Toch nog, hè? Hij is 86 geworden.
0: Oh, 86? Dus dat is toch nog, oh, kijk. Okay. Ja, het was trentje van 1939.
2: Ja.
0: We hadden het vanavond al een keer in het begin van de uitzending over live. Ja. Maar wij doen natuurlijk als Countryland ook graag mee aan live muziek.
1: Zeker.
0: En ze is pas bij ons in de studio geweest.
1: Ja, een paar maanden geleden. Maart.
0: Maart geloof ik.
1: Nou ja. We hebben het over Maris May. Mariska mogen we geloof ik ook. May, die was de gast hier in onze studio. En dat was een zeer geslaagde avond, kan ik wel zeggen. Op meer dan professionele wijze vastgelegd door ons opnameteam. Is dat goed Nederlands? We staan daar Johan en Valerie natuurlijk. En luisteraars kunnen dit nummer ook nog terugkijken en luisteren via ons website, countryland.nl, en ook ons YouTube-kanaal van Countryland. Ze komt in Den Haag en ze was hier te gast, gedenkwaardige avond. En ze zong het schitterende nummer Dear August Moon.

0: En dat was echt live, hè? Want
1: dat
0: je
1: was
0: hoort het
1: echt lijfelijk, ja, ja.
2: Wat een stemmen.
0: Fantastisch, hè? Oh. Dat krijg je me zo hier in dat ruimtetje hier beneden. In
2: dat
0: de...
2: komt gewoon hier vandaan.
0: Ja.
2: Dat is hier gebeurd.
0: Ja. Dit. Nou, mooi.
1: En we kunnen terugkijken en luisteren. Ook ja. Met beeld, prachtig. Oh, ja, ja. Countryland.nl en de YouTube-kanaal van Countryland. Is allemaal te vinden.
0: Yes. Oh,
1: prachtig.
0: Mensen, doe dat. Ja, even eerst de uitzending afluisteren.
1: Ja, na negen. Ja.
2: Nog even 12 minuten wachten.
0: Ja.
2: Want we hebben nog 2 nummers.
0: Oh, nog 2 nummers?
2: Volgens mij wel.
0: Ja. Leftover Salmon?
2: Ja, Leftover Salmon. Salmon, dat is zalm. Dat is vis. Zalm.
0: Ik ga wel even wandelen.
2: Nee, ja, niet zo van vis, hè? Oh, maar dan kun je mij s'nachts zo wakker maken. Vind ik niet leuk, maar je kan het wel doen. Nee, ja, echt zalm. Oh, ik heb van week nog lekker zalmpje gehaagd daar. Oh, heerlijk. Maar Leftover Salmon is een band. Die bestaat ook alweer zo'n 30 jaar. Er zit er naast me eentje hier, zo geloof ik. Nee, maakt niet uit. Zo'n 30 jaar. En heeft wat verschillende samenstellingen gehad. Maar er zijn nog 2 originele bandleden. Drew Emmett en Vince Herman. En daarbij hebben ze dus op dit moment banjo-speler Andy Thorne. Ze hebben een ritmesectie met op de bas Greg Garrison en de drummer Alwin Robinson. En een man die speelt zowel de dobro als een keyboard. Verzin het maar, de combinatie. Jay Starling. En de band is net zo divers als dat die lui zijn. Want ze komen vanuit bluegrass, ze spelen net zo makkelijk Cajun. Ze gaan alle kanten op, ze zijn heel breed. En dat maakt het dan weer zo verschrikkelijk leuk. In dit geval gaan we een nummer beluisteren. Dit is ook weer relatief nieuw, 2023.
0: Oh.
2: En het nummer heet Simple Twist of Fate. Leftover Salmon.

0: Valerie Smith. En wie zou dat beter kunnen verwoorden als Luc?
1: Ja, Valerie Smith met het liedje Patchwork Heart. Ik vind het zo mooi wat zij ook doet. Geweldig. En daarnaast natuurlijk een prachtige, echt niet te evenaren, niet te overtreffen, Jerry Douglas on the dobro. En ik vind het leuk, want deze cd die ik hier bij me heb, ja, dat is nog eens gesigneerde cd ook, dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee ook.
0: Ja, ik heb het graag gedaan voor je, Luc.
1: Hele mooie muziek. Nee, het is echt van Valerie Smith, hè? Ja.
2: Mooi man.
1: Echt hartstikke leuk. Ja, weer genoten vanavond.
3: Nou, ja, mooi. Gezellig.
1: Ja.
2: Mooi man.
0: Ja.
3: Zit weer op?
0: Ja, het zit er weer op. Ach, alles gaat weer
3: hoor
0: zo
3: snel. Hoor dat muziekje weer dan?
0: Ah, ja, dat wil ik eigenlijk liever niet horen.
3: Ja, sommige mensen worden er vrolijk van, maar ja, goed. Moet ik maar zeggen.
4: Nou, ja, we moeten maar dit denken, volgende week maar weer.
0: Ja.
3: Ja, weer volgende week?
0: Volgende week, dan zit ik weer met Harro alleen, hè.
3: Oké.
0: Okay. Uitjes bij elkaar.
3: Altijd gezellig.
0: Altijd prachtig. Leuke uitzending ook altijd. Ja. En veel informatief ook met die twee.
3: Mm, jazeker.
0: Ja, zeker.
3: Draai wat jaartjes mee ook. Dus,
0: ja, nou Harro wel helemaal. Want die voordat we bij Countryland waren, zat hij al bij de NCRV.
3: Hebben we zitten luisteren, broer en ik.
4: Ik heb de cassettebandjes nog liggen thuis.
0: Oh, kijk. Ja, we hebben steeds minder tijd, zie ik wel. Maar goed, ik ga eerst nog wat mensen bedanken. Jos, Ab, Henny, Luc, Valerie en Johan.
4: En Tiemen.
0: Oh, dankjewel. En dat betekent dat we dus weer achter aan het einde van zijn van 2 uur country bluegrass muziek.
4: En de rest.
0: En luisteraars, ik bedank u voor het luisteren en graag tot volgende week.
4: Tot de volgende week.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.
6: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
7: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. A1 Radio. Radio. Goedenavond.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS, en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Het weer: er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: Oh yeah.

Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. DJ Tony op A1 Radio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony.
4: Oh yeah.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS, en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Het weer: er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: Oh yeah.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS... en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld... maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt... aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden... sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Rijn. In deze aflevering, net als vorige week, heel veel muziek uit de jaren 70. De oudste plaat die komt overigens uit 1958. En de nieuwste, eventjes snel spieken, uit 2009. En daar gaan we het volgende uur mee beginnen. We begonnen met The House of the Holy, het LP van Led Zeppelin. Met daarop The Rain Song, wat dus de openingstrack was van dit uur. Dan de tweede plaat, altijd de terugblik op de cover van vorige week. Toen hadden we Rose Garden in de uitvoering van Dana. Het origineel uiteraard van Lynn Anderson uit 1971.

ben de derde plaat. Daarmee trappen we af met wat live werk, wat een pluksessie. En ook dit keer wat niet versterkt werk van The Cure. In 2001 brachten zij haar een Greatest Hits album uit met daarbij een bonusdisc. En op

De bonusdisc, daar staan dus een aantal unplugged sessies van de grootste hits. Vier van heb ik uitgekozen. Zo dadelijk Never Enough, maar we gaan beginnen met Cut Here. Here is a Cure, min of meer unplugged.

Dat is over andere The Cure met de stem van Robert Smith natuurlijk. En The Wrong Number was de laatste van het kwartet die we draaiden. Daarvoor, de allergrootste hit misschien wel, A Forest. En ja, daarmee zijn we aan de slot gekomen van het live gedeelte. We gaan richting het album van deze week. En dat doen we om te beginnen met een plaatje van BZN. In 1982 kwam het album Picture of Moments uit. En van het album Just Say I'm Home.

Na BZN draaien we nog twee plaatjes non-stop. Na BZN meteen Mantovani met het overbekende Sermen uit 1958. En daarmee verrijdt de oudste plaat van deze aflevering van Studio G. En zojuist uit 1985 Nikita van Elton John. Een track van het album Eyes on Fire. Met deze nummers zijn we toegekomen aan het album van deze week. Een album uit 2008 van Joris Linssen samen met zijn begeleidingsband Caramba met de titel Zo Alleen. Die titelsong die komt zo meteen voorbij, maar we gaan beginnen met Zes Stappen.

Straks in het tweede uur heb ik nog twee tracks van het album Zo Alleen van Jorg Linssen. Wij zijn toegekomen aan het slot van uurtje 1. En dat gaan we doen met muziek van Camel. Het album Moon Madness uit 1976. Het nummer Song Within a Song. Na het nieuws komen we terug met muziek van Marillion. En dat duurt een kwartier. Dan weet je dat alvast. Maar nu eerst, als gezegd, Marillion. Nee, Camel. Voordat we naar Marillion gaan, is Camel, Song Within a Song. En wat mij gaat, graag tot zo dadelijk na het nieuws.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio

één plaat en het kwart van de tweede uur is al voorbij. Marillion draaiden we, het nummer Interior Lulu te vinden op het album Marillion.com. Of dat we in Nederland zouden zeggen, Marillion.com. Een jaar later hebben ze datzelfde nummer in de verkorte versie opgenomen op het album Less is More. En dat duurt nog maar 7,5 minuut. In dit uurtje natuurlijk het album van deze week. Maar voor het zover is gaan we in gedachten terug naar 1971. Julie Covington bracht toen het album The Beautiful Changes uit. En één track gaan we draaien, namelijk My Silk and Fine Array.

Doorkomen aan deel 2 van het album van deze week. Het album Zo Alleen van George Linson, samen met zijn begeleidingsband Caramba. Nog twee tracks te gaan. We gaan afsluiten. Heel toepasselijk met Als ik ga. Maar eerst een ballade voor omtrent de kastelein.

tot de laatste toon gedraaid. Als ik ga van Joris Lindstedt samen met Caramba. Volgende week dan hebben we het tweede album van Dire Straits centraal staan. Het album Communiqué uit 1979 was dat alweer. We hebben natuurlijk een voorproefje en dat gaan we vandaag doen met Angel of Mercy. Hier is de Dire Straits. Well,

Dire Straits bleven we in de jaren 70. We hadden het nummer Miss You van de Rolling Stones. Een track van het album Some Girls uit 1978. En zojuist de one-hit wonder van Arjen Brass, Leoni. Een hit in 1976. En met deze platen zijn we toegekomen aan de cover van deze week. En het origineel stamt hier al uit de jaren 70, 1973 om precies te zijn. We hebben het over het nummer Candle in the Wind. In 1993 bracht Kate Bush het nummer uit op haar album Eat the Music. En in haar versie klinkt het dan als volgt.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel, maar dan in de uitvoering dus van Elton John uit 1973. Wij zijn toegekomen aan de slotplaat van deze aflevering van Studio G. En het toeval wil dat het Amerikaanse antwoord op Kate Bush is. En dan hebben we het over Tori Amos. In 2005 bracht zij het album The Beekeeper uit. En we gaan afsluiten met de titeltrack. Daarna gaan we natuurlijk verder met de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. En wat Studio G gaat, dat programma is de volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden. Maar zoals ik altijd beloof, andere platen. Tot slot van deze show, hier is Tori Amos.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er